0: Hallo alweer, weet je, maar ze kan los van mij van de verlie. Oh, jij maakt mijn dag vannacht. Jij maakt mijn dag. Oh, Sunday isn't a Sunday without some Johnny Gill. Oh, just love him to bits. Anke Anke Rich.
1: Het is mijn plezier, hoor. Let's get the mood right. Dim the lights. After that, I'll run the bar for you.

Het is allemaal muziek, joh. Memories, toen zei ik nog jonk en prachtig, man. Ik was jonk en prachtig. Jonk en mooi met die song. The Whispers with the song Love Is Where You Find It. Listen to this part.